0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

de dos, je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knies bugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die dragen, de christen die trop.
1: Nee, dat is waar.

je dat dan kan het niet waar zijn. Momenten maal wie zat een jong. Zet het voor mij. Ja, is het meestal super. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo jij te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven van de pitte, weet je. Ja, dat is het niet meer zaken. Dit is maar, helemaal toe.

de dos. Je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

aan op je zaden. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolke knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we rustig blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stief.